0: suddenly, it's 1997.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Vandaag gaan we even lekker terug. Back to the roots. Ja, hebben we al aangekondigd hier in de lunchtimezaal tot 14 uur. Goedemiddag Nederland. Het is drukkend. Het is heet. En af en toe is het ook nat buiten. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is nog steeds zomer. Dit is 24 Disco International. Formerly 24disco.nl. Vanmiddag met de classics. Ja, tot de klok van 2 uur. In de lunchtimezaal on the Family Day. Op deze zondagmiddag 21 juni.

Het was mijn nummertje wel hoor. 1989, Della Soul. Een van de grote hits en een Rolling Skating Jam neemt, nou ja, noem het maar op. Op deze zondagmiddag, je mag het zelf eten hoor. 24 Disco, dit is de Lunchtime Show. En dit is de finest in soul, R&B en funk music. The classics in Back to the Roots. Just the Funk and 7 Days.